vreugd, hier waar je vrouw, hier waar je lief, hier waar je geurde. De stel het jek van vogelstrek, soms zei je alt.